0: ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat leidt tot verkeershinder. De storing begon om 14.04 uur en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18.15 uur, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS Tree. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: my made up. Come on, you can get it, get it, get it,
1: get it. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat leidt tot verkeershinder. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS Tree. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Omroep Land van Kuik.

0: bij dan je denkt.
1: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
2: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik. On a

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot water.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat verkeershinder veroorzaakt. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem 7 kilometer. En voorbij de brug staat het stil tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Door een ongeluk met meerdere auto's is voorlopig de linkerrijstrook dicht en de vertraging is al bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja. Dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je met een tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging in 5 kilometer tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel. Bijna 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Voorbij de brug richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rijbaan dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Dat geeft veel vertraging tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file. Verkeer voor Utrecht kan beter omrijden via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
16: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
17: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
16: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun, de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat verkeershinder veroorzaakt. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boxmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat tussen knooppunt De Paars en Oorschot 3 kilometer file. 2 kilometer file op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal. Want zolang wij de bal houden, is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar 1 te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment, als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
4: Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmallow te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan veel files met een vertraging van ongeveer 5 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld bij Waardenburg in 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Eindhoven 4 kilometer file tussen Nistelrode en Berkel Noord. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
1: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw Muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat verkeershinder veroorzaakt. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boxmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is niet heel druk vanochtend op de weg. Er staat wel een file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel. 3 kilometer, er staan een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. 10 kilometer langzaam rijden op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knopend Galder en de Reeshof. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A76 Aken richting de Duitse grens. Tussen Knopend Essen en Geleen 5 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. En 10 minuten op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
6: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
5: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en

0: persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
1: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado que...

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja. Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Nou hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een toge vrachtwagen voor de Drechttunnel 5 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek. Een kwartier vertraging, de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging ook op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens. Tussen Stijn en Nut staat 5 kilometer file. 10 minuten op de N276 Brunssum Maasbracht tussen de N581 en Sittard, 3 kilometer. Rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Dit duurt tot ongeveer 10:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
14: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat verkeershinder veroorzaakt. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja. Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je ook, heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen de omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer. Dat duurt tot ongeveer 10:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Boxmeer viert het 50ste jubileum van Daags na de Tour met een weekend vol activiteiten. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's in etalages te zien. Op 25 juli opent burgemeester Marieke Moorman een expositie in Metso Elsendaal. Een jubileumfietstocht met afstanden van 10 tot 100 kilometer vindt op zondag plaats. De festiviteiten culmineren op 27 juli met de wielerronde. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, waardoor verkeer vaststaat bij overwegen. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstelwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is 18:15. Robert Verburg uit Boxmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.

0: Van 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van de elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door spoorproblemen in Duitsland rijden tussen Venlo en München-Gladbach geen treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Waterland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Boxmeer viert het 50ste jubileum van Daags naar de Tour met een weekend vol activiteiten. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's in etalages te zien. Op 25 juli opent burgemeester Marieke Moorman een expositie in Metso Elsendaal. Een jubileumfietstocht met afstanden van 10 tot 100 kilometer vindt op zondag plaats. De festiviteiten culmineren op 27 juli met de wielerronde. Een stroomstoring in Kuik heeft maandagmiddag geleid tot problemen bij spoorwegovergangen. Een klein aantal huishoudens zat zonder stroom, waardoor verkeer vaststond bij overwegen. De storing begon om 14:04. En dan nog even dit. Robert Verburg uit Boxmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door problemen op het spoor in Duitsland rijden tussen Venlo en München-Gladbach geen treinen. Dit duurt ongeveer tot 12:30. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan ja. Neemt de frikadellen mee, ja. Weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar ja. Met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En ik kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar... Je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
12: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: meer bij dan je denkt.
1: Achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De arthouse films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. De 50ste editie van Daags naar de Tour in Boxmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. Een stroomstoring in Kuik zorgt

0: zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Roermond en Echt rijden geen treinen. Het komt door een seinstoring en dit duurt naar verwachting tot 14:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen, dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was, het was slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat leidt tot verkeershinder. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door spoorproblemen in Duitsland rijden tussen Venlo en Mönchengladbach geen treinen tot ongeveer 1 uur vanmiddag. Tussen Roermond en Echt rijden geen treinen door een seinstoring. Dat duurt tot ongeveer 14:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden, hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie in de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse, en dat is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee-jump-instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Roermond en Echt rijden geen treinen door een seinstoring. En rijden bussen, dat duurt tot ongeveer 3:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom... is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras... volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat... met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De arthouse films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. De 50ste editie van Daags na de Tour in Boxmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat leidt tot verkeershinder. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven staat tussen Velden en Venlo een file met 5 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toeringskaartje. En ik kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Dichter bij dan je denkt.
4: Ze heeft de tranen van haar vorige albums gedroogd en ingeruild voor die typische wazige roze wolk. Olivia Rodrigo is terug en hoe? Naar eigen zeggen schreef ze deze plaat na de beste eerste date van haar leven. Het is dat gevoel dat iemand zo perfect is dat je hart letterlijk een slag overslaat. Geen heartbreak deze keer, maar pure passie en een flinke dosis Parijse romantiek. Pak je favoriete persoon vast of droom even weg. Dit is Olivia Rodrigo met Drop.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anderbos. 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. 10 minuten oponthoud na een aanrijding. A67 Duitse grens richting Eindhoven tussen Veldhoven en Venlo-West. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
15: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De arthouse films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg-Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027... met thema's als vriendschap en verlies. De 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Historische foto's zijn vanaf begin juli te zien in het centrum. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. De wielerronde is op 27 juli. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, waardoor verkeer vaststaat bij overwegen. De storing begon om 14:04 en de oorzaak is nog onbekend. Herstelwerkzaamheden zijn gestart met een verwachte eindtijd van 18:15. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Geelse Rijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikt er nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten onthoud.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek en een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industry in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg-Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027... met thema's als vriendschap en verlies. De 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Historische foto's zijn vanaf begin juli te zien in het centrum. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. De wielerronde is op 27 juli. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, waardoor verkeer vaststaat bij overwegen. De storing begon om 14:04 en de oorzaak is nog onbekend. Herstelwerkzaamheden zijn gestart met een verwachte eindtijd van 18:15. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Bergen op Zoom Oost en Knopen de Stok 10 minuten oponthoud. A59 Den Bosch richting Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A76, Duitse grens richting Geleen. Voor Nut 5 minuten oponthoud, bestaat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer de ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.

Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. En hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de derde keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hattrick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit verveelt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Breda richting Gorkum, voor Hank 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os, tussen Sint-Oederode en Uden een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Wapendorp een kwartier. Op de N2 Eindhoven richting Maastricht, voor knooppunt de Hocht, 5 minuten vertraging. De N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Bij Anytime Fitness wil sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De arthouse films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industry in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 met thema's als vriendschap en verlies. De 50ste editie van Daags na de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Historische foto's zijn vanaf begin juli te zien in het centrum. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. De wielerronde is op 27 juli. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, waardoor verkeer vaststaat bij overwegen. De storing begon om 14:04 en de oorzaak is nog onbekend. Herstelwerkzaamheden zijn gestart met een verwachte eindtijd van 18:15. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier. A50 Eindhoven richting Oss tussen Zonnebreugel en Uden een kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Geelse Rijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Eindhoven richting Oss tussen Sonnenbeugel en Veghel 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Waterdorp een half uur. A59 Den Bosch richting Oss tussen Hintham en Nuland een kwartier. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.
3: Come on, let's go.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze samenwerking met Schouwburg Kuik biedt een programma met maatschappelijke thema's, waaronder vriendschap en verlies. De films worden van september 2026 tot april 2027 maandelijks vertoond op maandagmiddag om 13:30. De 50ste editie van Daas naar de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files lossen snel op. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam, 5 minuten vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Malden en Boksmeer een kwartier op onthoudt. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: 2 tot en met 5 juni vond de Vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de Vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie in de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse, en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie, hè, hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak, dichter bij de

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: 55 plus Jo. Voor en door senioren in het Land van Kuik. Land van Kuik.

0: De 55-plus show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag hier met Martje Peters uit het mooie Kuik. We hebben vandaag weer een heel leuk onderwerp en een hele mooie gast. We gaan praten over auteursrechten, AVG, persoonsgegevens en het omgaan met beeldmateriaal. Het gaat vooral over copyrights en dergelijke. Onze gast is vandaag de heer Geurt Bos. Meneer Bos, mag ik Geurt zeggen?
2: Ja, jawel, Martin.
1: Oké, dat is dan fijn om te horen. Geurt, kun je even in het begin wat vertellen van wat je zoal gedaan hebt en waarom we je eigenlijk nu gevraagd hebben?
2: Ja, ik kom uit de journalistieke hoek. Ik ben daarentegen opgeleid als jurist gespecialiseerd in auteursrecht. Ik was adjunct hoofdredacteur van De Gelderlander. En dat was in de periode tot internet heel populair was. En veel mensen dachten tot ze gebruik konden maken van alles wat op internet stond. Dat was ook de reden waarom ik uiteindelijk manager auteursrecht werd bij niet alleen De Gelderlander, maar bij heel veel regionale kranten. En uiteindelijk ook bij het Algemeen Dagblad. En alles met de bedoeling om mensen duidelijk te maken, dit mag wel en dit mag niet. En als je dit doet, dan heeft dat consequenties.
1: Hoe bedoel je dat, consequenties? Als ik een mooie foto op internet vind en ik denk, hé, dat is iets wat voor ons verenigingsblaadje. En ik kopieer die foto, kan ik dan in moeilijkheden komen?
2: Ja, in principe kan je dan in moeilijkheden komen. Je gaat er ook niet met de auto van de buurman vandoor. Auteursrecht is een vorm van intellectuele eigendom. Mm-hmm. Zeg maar drukkelijk eigendom. Dat is dus van de auteursrechthebbende. En je kan niet zomaar plukken van een foto. Stel dat die foto van het ANP is. ANP heeft daar gewoon een vaste berekening voor. En stuurt je vervolgens een briefje van €250 dat je moet betalen. En wil je dat niet doen, nou, dan wordt dat briefje nog verhoogd.
1: Ja, maar waarom zetten die mensen dan die foto's op internet, vraag ik mij af.
2: Ja, ik denk dat dat kan twee dingen zijn. Het kan zijn dat ze dat gewoon niet weten. Hè? Omdat wat meer mensen dat doen. Of omdat ze dat geplukt hebben van een andere website die ook al misbruik heeft gemaakt van het auteursrecht. Mm-hmm. En het kan zijn dat ze denken, ja, we worden toch niet gevonden of gecontroleerd. Mm-hmm. Maar in principe mag het niet. Alles wat op internet staat, moet je vanuitgaan tot dat auteursrecht bij een bepaald persoon of bij een bepaalde organisatie thuis hoort.
1: Ja, en als ik nou een foto van het internet afhaal en ik zet het bijvoorbeeld in het boekje van een KBO-vereniging, dat mag dus ook niet?
2: Nee, dat mag ook niet.
1: Nee.
2: Kijk, het betreft een werk wat verveelvoudigd is of geopenbaard is, want het is door de auteursrechthebbende op internet geplaatst. Mm. En dat betekent dat alles wat je doet voor een vereniging of voor een organisatie, tot je daar toestemming moet hebben. Het is wat anders als je de naam van de auteursrechthebbende op die ene foto staat en je neemt contact op met die auteursrechthebbende en je vraagt, zou ik, dit is het blaadje, zou ik daarvoor toestemming mogen krijgen om dat alsnog te plaatsen? Ja, en als die auteursrechthebbende ja zegt, dan zou ik in eerste instantie zeggen, mail het even tot je een bewijs in handen hebt.
1: Ja.
2: Want anders ga je echt scheef.
1: Ja, maar er staan ook bij sommige foto's, als je als free downloads, die mag je dan eigenlijk wel downloaden.
2: Ja, dat is. Ja, in feite mag je dat downloaden, maar meestal krijg je na de eerste of de tweede keer al een verzoek in huis of je daar niet een abonnement op wil nemen.
1: Oh.
2: En als je naar de kwaliteit van die foto's kijkt, ja, dat kan ik eigenlijk niemand aanraden.
1: Maar nu we het toch over foto's hebben, dan speelt een beetje de wet van persoonsgegevens een rol. Ik wil een mooie foto maken van het winkelcentrum in Kuik. Ik noem maar een gek voorbeeld. Er staan wat mensen bij de winkeletalage en mijn vrouw staat er toevallig ook tussen. Ik maak een foto. Mag dat wel?
2: Ja, alles hangt een beetje af van de omstandigheden waarin die, of waarop die foto gemaakt is. Hè. Hmm. Want auteursrecht en het recht op privacy, daar zit op papier geen verschil tussen. Qua volgorde, wat belangrijker is. Ze zijn eigenlijk even belangrijk en soms raken ze elkaar. En dan kijk je van hoe is die foto tot stand gekomen. Mm-hmm. Als ik een foto zou nemen van inderdaad die binnenstad van Kuik, dan ga je kijken, ja, hoe is die foto gemaakt? Stel dat het een foto is van een hele groep mensen, waarbij die mensen eigenlijk, waarbij de ene niet opvallender geplaatst is dan de andere, dan zal dat mogen. Maar stel dat jouw vrouw er heel duidelijk op zichtbaar wordt en veel duidelijker dan de rest van de mensen, nou, dan mag ze zich beroepen op privacy.
1: Dus, samengevat, een algemene foto mag in principe wel, maar staat er een persoon nadrukkelijk op de voorgrond, dat mag weer niet als je geen toestemming hebt.
2: Ja, het is nog eigenlijk iets ingewikkelder. Er moet ook een reden zijn waarom je zo'n foto maakt. Want stel dat je zo'n foto maakt waarbij iedereen opstaat en niet iemand nadrukkelijk opstaat. En die ene persoon van die hele groep zegt toch, ik beroep me op privacy. Ja, dan denk ik dat hij grote kans heeft om te slagen met zijn beroep.

0: de 55-plus show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: We zijn er weer, we hebben een mooi stuk muziek gehoord. En ik hoop ook, luisteraar, dat u genoten heeft. We gaan verder praten met Geurt Bos. Hij, even terug, hij is de manager van auteurrechten geweest van de Gelderlander en het Algemeen Dagblad en nog meer regionale bladen. Geurt, terug naar het vorige. Kun jij eens een keer, zou je een paar voorbeelden willen geven van in de praktijk? Ongetwijfeld heb je dit in je werkzame leven gevallen meegemaakt. Het is misschien voor de luisteraar interessant om eens te horen waar je tegenaan gelopen bent en hoe dat opgelost is.
2: Ja, dat kan. Meestal is dat niet prettig opgelost, zeg ik maar onmiddellijk. Mm. Want kijk, op het moment dat je een foto gebruikt van het internet, is het leed min of meer al geschied. Mm-hmm. Je plaatst dat in Facebook of op een andere site. En je weet zelfs dat wat eenmaal op internet staat, dat wordt gedeeld door heel velen en dat blijft ook altijd hangen. En het enige wat je dan kan doen, iemand duidelijk maken, ja, dat mag niet. En zorg zelf maar tot het van het internet afgehaald wordt. En dat gaan we controleren over een week of zo. Nou, het voorbeeld wat jij noemde van het winkelende publiek is een goed voorbeeld. We hebben, als je praat over bijvoorbeeld het belang van natuursrecht versus het belang van privacy. Nou, stel je voor een grote zaal van een bepaalde verenigingsleven. Mm-hmm. Dan kan je als bestuurslid eigenlijk al niks anders doen dan de vraag stellen. Zijn er nog hier mensen die bezwaar hebben tegen het maken van een foto? Doe je dat niet, dan krijg je ook weer dat omstandigheden van het geval. Maar dan heb je grote kans om verschuttig te gaan. Mm-hmm. Want in dit geval een kaartclub of een bowlingclub hoeft niet te verwachten tot er een foto gemaakt wordt die, nou, noem maar op, voor het weekblad, Kuiks Weekblad, komt te staan. Het wordt alweer iets anders als het in het verenigingsblad komt en elke keer wordt er een foto van een omstandigheid gemaakt. Mm-hmm. Maar een ander voorbeeld, vlak bij jullie, een snelweg, wordt er een ongeluk. Er vindt er een ongeluk plaats. En ja, daar komt een auto in beeld, maar ook een bestuurder in beeld. En ook al kan je afvragen tot die bestuurder niet misschien met te veel alcohol achter het stuur heeft gezeten of te veel drugs. Mm-hmm. Het kan niet dat je zo'n bestuurder qua gezicht in beeld brengt.
1: Nee.
2: Dat is zijn privacy. En ook als is die foto, het beeldrecht van de fotograaf ook belangrijk. Maar in dit geval weegt heel duidelijk het privacy zwaarder dan het recht van de fotograaf.
1: Ja, dus inderdaad, dat klopt. Dus in feite raad je de ouderen en de vereniging aan. Mensen, kijk uit wat je fotografeert. Het kan gevolgen hebben en gooi het niet zomaar op het internet. Ja. Verenigingen, noemen we eens een bingo of een dansavond, is het altijd verstandig om aan te kondigen van, beste mensen, er worden foto's gemaakt ten behoeve van ons verenigingsblad. Gaat u ermee akkoord of niet? Nou, dan zitten misschien dat er één of twee mensen de vinger opsteken. En die zijn dus niet akkoord. En dan hou je dus met het fotograferen rekening mee dat die niet op de foto staan.
2: Ja, ja, dat hangt ook een beetje af van de relatie met de personen die hun hand hebben opgestoken. Het kan ook een oplossing zijn. Moeten jullie toevallig niet even naar het toilet?
1: Ja, ja, oh, dat kan je ook zeggen. Je kunt hier naar de letter en een foto maken, ja.
2: En ga vooral niet klooien aan de foto's. Dat zou ik iedereen willen meegeven. Want je kan natuurlijk zeggen van, nou, die ene persoon staat op die foto. Ik zorg gewoon dat dat gedeelte van de foto af is.
1: Ja.
2: Dan ben je ook bezig met het schenden van de auteursrecht. In dit geval het beeldrecht. En dat is misschien nog wel veel erger dan het zonder toestemming gebruik maken van een foto.
1: Ja, want dat gebeurt dus heel veel met AI eigenlijk. Dat er foto's, nepfoto's eigenlijk zijn, deepfakes eigenlijk, of niet?
2: Ja. Ja, daar hebben we pas geleden nog eigenlijk vreselijke voorbeelden van gezien. En als je naar Instagram kijkt, maar ook soms gewoon via Facebook, dan wordt er door middel van AI de gekste dingen soms uitgehaald. Pas geleden nog het voorbeeld van die Syrische broers waarvan de vader uit eerwraak de dochter had vermoord. Nou, er was een tekening gemaakt door de tekenaar van de rechtbank. Mm-hmm. En ook dat, een tekening, is ook, daar zit ook auteursrecht op. En op het moment dat je via AI die twee broers dus er vreselijk laat uitzien, terwijl de tekenaar zelf dat niet heeft gedaan, nou, dan ben je eigenlijk op diverse punten bezig het belang van die twee broers aan het schaden. Mm-hmm. En de van de tekenaar. Want je schendt het wijze waarop hij, in dit geval was het een zij, het auteursrecht heeft ingevuld. Mm-hmm. Dus nooit doen.
1: Geurt, het is weer tijd voor een stukje muziek. En dan horen we je dadelijk weer een blokje 3.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Ja, Geurt. We gaan nu eens praten over het auteursrecht bij AI en ChatGPT. Facebook en Google gebruiken al onze gegevens, teksten en foto's om hun superrobots steeds intelligenter te maken. Er lopen ook in Nederland allerlei processen. Maar zijn die wel er nog te stoppen?
2: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Als we Meta nemen, dat is in Nederland misschien wel de grootste knoeiert op het gebied van het auteursrecht. Zij maken gebruik van AI, maar laten we het maar gewoon superrobots noemen. Mm-hmm. Die worden getraind door het lezen van zoveel mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk. Zonder dat de auteurs

0: op internet. Mm-hmm. Maar ja, in feite speelt dat ook bij Google. In feite speelt dat ook met Safari. In feite, noem maar op. Maar Meta loopt ver voor.
1: Ja. Geurt, ik heb hier 4 punten. Als je die even kort maar krachtig wil benoemen of wil toelichten. Gebruik van internetfoto's kan juridische gevolgen hebben.
0: Ja, sterker nog, moet juridische gevolgen hebben. Als het aan mij ligt.
1: Waarom het woordje moet?
0: Nou, omdat ik vind als je kan juridische gevolgen hebben, dan denken mensen nog steeds in een soort van kansberekening. Nou, de kans tot het toch niet ontdekt wordt, is niet erg groot. Maar op het moment dat mensen zich realiseren, als het ontdekt wordt, heeft dat in sommige gevallen vergaande consequenties, dan wordt het wel anders. Oh. Het is iets van iemand anders. Mm-hmm. En het is niet van jou, dus je hebt daar het recht niet toe. En ik neem als voorbeeld maar weer die auto van jou. Hè? Dat is heel niet leuk als iemand daarmee vandoor gaat.
1: Nee, daarom. Stelling 2. Vrijwillige organisaties krijgen steeds vaker te maken met AVG-regelgeving.
0: Ja, ik zit zelf in een vrijwilligersorganisatie. En dat betekent dat een organisatie allerlei consequenties heeft in te vullen via de AVG. Mm-hmm. Het voert te ver om nu uit te leggen wat die regels zijn. Maar ik heb er ook voor onze vrijwilligersorganisatie een hele grote presentatie over gehouden. En we hebben dus onze regels en onze eisen ten aanzien van de Kamer van Koophandel inderdaad aangepast.
1: Oh, ja. Okay. Publiceren van foto's van activiteiten vraagt zorgvuldigheid.
0: Ja, kan ik alleen maar achter staan. En die zorgvuldigheid bestaat er eigenlijk het grote deel over. Om gewoon even aan de... als je een foto maakt en er komt iemand nadrukkelijk op, even naar die iemand toe te lopen. En mag ik jou ook op de foto zetten. Want de wereld hoeft niet altijd heel scherp te zijn. Je kan gewoon ook door samen met elkaar te werken een probleem oplossen.
1: Vierde punt. Het onderwerp is relevant voor verenigingen, buurtbladen en vrijwilligersorganisaties.
0: Ja, zonder meer. Ja. Maar ook voor grote organisaties. Hè, want ik heb in het verleden ook best wat claims richting grote professionele organisaties moeten sturen.
1: Mm-hmm. En ik praat dan echt uit het, hoe moet ik dat nou zeggen, namens de seniorenvereniging, laat ik het even zo noemen. Ja, dat is een programma dus ook voor senioren. En ja, die groep is vaak nog groot geworden met het potje inkt op de lessenaar en een kroontjespen. Hè. Dus voor die mensen is dat een hele ontwikkeling eigenlijk. Hè. Dat ze nu te maken krijgen met AVG, met weet ik het allemaal. Ik ga even fout. Kan gebeuren, moesten we daar ook even uitknippen. Dus als ze met deze materie te maken krijgen eigenlijk. Hè? Dus dat is toch wel voor die mensen eigenlijk erg moeilijk, of niet? Zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat klopt. Kijk, ik ben bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie. En maak heel veel dingen voor die voor die organisatie. Mm-hmm. We hebben 15.000 leden. Mm-hmm. Maar 2.000 van die leden weet eigenlijk helemaal niks van internet af. Mm-hmm. Ja, nou, moet je je voorstellen, als die niks van internet af weet en die vervolgens uiteindelijk een keer wordt begeleid, doe eens wat op internet. Misschien krijgt hij, als hij niet voorgelicht wordt, gaat hij ook de fout in. Ja. Begeleiding, dat is het belangrijkste.
1: Ja, en die zijn natuurlijk ook makkelijk

0: Een beetje voor de. Die kun je makkelijk voor de gek houden met dat soort dingen, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, voor de gek houden is hier misschien niet het goede woord. Maar kijk maar eens wat er gebeurt allemaal op basis van misbruik. En als, wat wij aan, op je mobiel krijgt, waar je niet op mag reageren, want anders trap je inderdaad in die truc van die andere partij. Het is heel moeilijk om het hoofd helder te houden tegenwoordig.
0: Ja, daarom en vooral voor ons senioren. Maar het is voor de senioren, de verenigingen, vooral belangrijk dat ze alles goed nakijken voordat ze iets publiceren of er toegestaan is, et cetera.
1: Ja, exact. Mm-hmm. Ja.
0: Geurt, we gaan dadelijk nog een klein blokje dat we even de zaak samenvatten. En we gaan nu weer luisteren naar een stukje muziek.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Goed, we gaan weer verder, Geurt. Geurt, ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied waar jij wel bent. Zijn er nog dingen waar je zegt van, nou Martin, daar moet je echt ook wat over vertellen of daar moet je iets over vragen? Kijk, het is natuurlijk een heel breed gebied waarover we praten. En ja, ik heb niet overal verstand van, al weet ik wel veel. Maar goed, Geurt, heb je nog wat toe te voegen?
2: Nee, als het gaat specifiek over toe te voegen, niet. Ik vind dat we de voornaamste onderwerpen in feite behandeld hebben. Nee. Waar gaat het over? Doe niet alles rücksichtloos. Maak niet zo. Maak geen gebruik van materiaal van een ander. Als er iets op internet staat, moet je ervan uitgaan dat daar auteursrecht op zit. Mm-hmm. Niet alleen over foto's, ook over films, ook over tekst.
1: Tekst ook?
2: Ja, dat is gemaakt ook door iemand anders. Ja.
1: Maar als ik nou bijvoorbeeld een verhaal maak voor mijn vereniging, hè, dus voor ons boekje, en ik kopieer een stukje van AI, mag dat?
2: Kijk, elk mens, elke gebruiker mag citeren. Mm-hmm. Dat betekent dan maak je gebruik van een klein stukje tekst van iemand anders. En dat mag je als je tenminste de bron erbij zet.
1: Oké, dus
2: waar dat afkomstig van is.
1: Maar als ik nou gewoon een stukje van AI, laten we zeggen, vertel een verhaal over een schoorsteenveger, ik noem maar een gek voorbeeld, hè. Nou, dan krijg ik dan een mooi overzicht van AI. En dan dien ik dat toch wel onder te zetten van AI afkomstig, of?
2: Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Ja? En ja, dat geldt natuurlijk ook als ik een stukje kopieer van... wacht even. Kan ik zo ook een stukje van de Gelderlander kopiëren met de onderschrijven van uit de Gelderlander?
2: Je moet het woord kopiëren laten vallen in deze. Citeren is wat anders.
1: Oh.
2: Kijk, citeren en dan maak je gebruik... Nou, laten we eens even zo met een natte vinger doen over een onderwerp. 15 regels van de Gelderlander. Ik denk dat dat het maximale is. Nou, uit de Gelderlander, rond de Gelderlander.
1: Okay.
2: Van, en dan van welke dag natuurlijk. Maar ik zou zeker niet meer meenemen, want dan ben je in feite aan het kopiëren.
1: Oh, ja.
2: Kopiëren is verboden.
1: Dus, even kort, een heel artikel kopiëren vanuit een krant mag in principe niet, want ben je aan het kopiëren. Maar pak jij bepaalde fragmenten met een maximum van 15 regels, dat mag wel.
2: Ja, 15 regels, dat noem ik nu. Hè. Dat hangt ook weer van alle omstandigheden van het geval af.
1: Mm-hmm.
2: Als dat stukje in feite maar 20 regels is en je kopieert er 15, dan ga je echt nat.
1: Oké. Goed, en stel dat ik het hele artikel wil kopiëren, dan is het verstandig om de bron in te schakelen en te vragen voor toestemming.
2: Ja, maar die toestemming zou je nooit krijgen, hoor.
1: Oké. Nee, hoezo niet?
2: Nou, ik bedoel, er is... kijk, als het feitelijk verhaal is, met alleen feitelijke informatie, dan kan je heel misschien van bij de redactie van de Gelderlander daarvoor toestemming krijgen. Maar ik verwacht het niet. Toen ik er zat, had je zeker geen toestemming gekregen. Want je bent weer bezig met die auto van de buurman.
1: Ja, ja, in principe wel. Geurt, onze tijd zit erop. Ik denk ook dat we alles besproken hebben. Heb jij dat idee ook, trouwens?
2: Ja. Ja, ik vind het een
1: zeer goede
2: aanpak.
1: Ja. Ja. Geurt, ik vond het een heel interessant gesprek. En misschien dat we daar ja nog eens een keer een beroep op je kunnen doen als we zo'n soort onderwerp hebben. En ik zou zeggen, fijn weekend. En we zien elkaar binnenkort op jouw bruiloft. Hartstikke idee. En, en doe je vrouw de groeten.
2: Zal ik zeker doen.
1: Prima, bedankt. Ja.

0: 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Mientje.
3: Goeiedag Henk en natuurlijk Martin en ook al de mensen die naar ons zitten te luisteren.
2: Ja, precies. Hey, hoe is het?
3: Ja, goed. Dat is een beetje koud, hoor.
2: Ja, we hebben een hoop regen, jongen. Dat is niet normaal, man.
3: Ja, ik zei, we hebben de planten dit jaar nog weinig water over te geven.
2: Ja, maar er komt verbetering in deze dagen, dus.
3: Dat boven, zeggen ze.
2: Ja. Nou, de boeren zullen wel blij zijn, denk ik, met de natbergen. Hé, het wekelijks gedichtje is er weer, dus we gaan er rustig voor zitten en gaan luisteren.
3: Ja, want afgelopen zondag was het weer zoiets. De processie van het wonder van Boksmeer. Al honderden jaren zal het gelegen zien. De verandering van bloed in plaats van wien. En een porter twijfelde een kort moment in de mis aan het bestaan van het sacrament. Wien borrelde omhoog en veranderde in bloed. En bevlekte zo het witte corporale doek. Toen de kerk hiermee naar buiten kwam, noemen vele gelovigen dit als een wonder aan. En kwam er in een optocht in Gods naam. De processie van Boksmeer, die kreeg een bestaan. Ieder jaar lopen bruutjes, engelen, misdienaars en vele anderen naar het zand, naar het rustaltaar. Samen bidden, zingen, zo brengen ze eer aan het heilig bloed, het wonder van Boksmeer.
2: Heel leuk. Het gaat over de vaders.
3: Ja, afgelopen weekend was het. Ja, toen was het hier weer, hoor. Dat,
2: ja, de belangstelling.
3: Het was druk.
2: Ja, dat, ja, prachtig weer. En de belangstelling was ook heel erg goed.
3: Ja, het was erg druk, hoor.
2: Ja, heel mooi. Hey Mientje, heel hartelijk dank. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
3: Ja, fijne dag. Meer zon en tot volgende week.
2: Dat komt goed helemaal. Dankjewel. Tot ziens. Houdoe. Een dag, Mientje.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
10: langzaam terug in de tijd. Welkom, je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers.

Goedenavond, hier ben ik weer met Gouwe Ouwe. Dat is alweer de 42e uitzending van Gouwe Ouwe op de dinsdagavond. En wat fijn dat jij weer luistert naar een van de mooiste uurtjes bij Omroep Land van Kuik. Met veel gouwe en oude platen. In elk geval ben ik begonnen met een plaat van Philip Bailey en Phil Collins. En getiteld Easy Lover. In Nederland kwam het nummer begin 1985 binnen en behaalde het de eerste plaats in de top 40. En vanavond heb ik weer een serie erg oude platen. De platen van de grootste bands van de jaren 60 en 70. Ja, ja, de Bee Gees. Chris Isaak, maar ook de Beatles met All Together Now. En dat is van het album Yellow Submarine uit 1972.

Een heerlijk nummer in een dromerige sfeer van de Bee Gees. Het is geschreven door alle drie de broers. En met deze plaat bereikten zij de Nederlandse top 40, de derde plaats. Daarvoor Chris Isaak met Wicked Game uit 1991. Het is eigenlijk een nummer uit 1989, maar door de film Wild at Heart werd het een succesversie. Direct nog meer verrassende artiesten. Dolly Parton, de Dave Clark 5 met Everybody Knows. Weer zo'n heerlijke klassieker. En dan de start van een iets minder bekend nummer van Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio. Het is een fel protest tegen de schietpartij op de school in Kent State University, waarbij 4 studenten het leven lieten. En die waren aan het demonstreren.

0: Herman van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you

Dolly Parton met You Are uit 1984. Het opvallende van deze plaat is dat zij deze zelf schreef en ook opnam. En dat ze haar bekende countrystijl losliet. Maar we hoorden ook zojuist de Dave Clark 5 met Everybody Knows uit 1968. Een van de later hits van deze band, waarbij het gaat over liefdesverdriet. Johnny Cash, Dolly's, ze komen aan. Maar eerst het lied van Herman Hermes met Mr. Brown, You Got a Lovely Daughter. Dit popnummer komt uit 1965. Het is oorspronkelijk eigenlijk een lied uit het televisiestuk The Lads uit 1963.

Lemon Pipers Green Tambourine uit 1968. Het is de grootste hit van deze band. The Kinks met Dedicated Follower of Fashion horen we ook. Het is een satirisch nummer van deze band, gericht op de mode-obsessie en de modieuze mensen. The Monkees, ze komen eraan. En nu de start van Michel Polnareff en zijn La Poupée qui fait non.

met die klassieker. De Monkees met Pleasant Valley Sunday. En ik ga weer richting het einde van dit programma. Gouden ouwe. Maar direct ga ik verder met Hollands Glory. En ja, ik heb nog een paar platen gaan natuurlijk. Maar kennen jullie deze nog? De Police. En ditmaal met Every Little Thing She Does It's Magic. En de Gouden ouwe van de Ohio Express. En een Chewy Chewy. Tot zo.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij.

Een goede avond, de microfoon viel uit mijn pootje. Goedenavond, wat fijn dat jij weer luistert naar een uurtje Gouden Ouwe en de 55 Plus Show. Nu weer een uur lang genieten van Hollandse muziek, althans gemaakt door landgenoten. Dus ga lekker voor zitten en ga genieten. Ik ben begonnen met Danny Vera, Like It Always uit 2023 was dat. Na zijn hit Rollercoaster is hij behoorlijk bekend geworden. En laat je direct lekker verrassen door de muzikanten waar je van zult afvragen wie is dat? Ken ik hem of haar? Onder andere Georgie Davis, wie is dat? Maar als je de plaat hoort, dan denk ik dat je hem wel kent. Die jij waarschijnlijk wel kent, dat zijn de Blue Diamonds en de duo Marianne Weber en John de Bever. Met hun Denk nog één keer aan mij. Dat was in 2015 en daar ga ik dus ook mee beginnen. Je hoort de plaat.

Blackstar. Georgie Davis, zijn echte naam is Kees Rietveld. Hij bereikte met deze plaat de vijfde positie in de top 40 in 1985. En ik vind dat zijn stem zo verschrikkelijk veel lijkt op die van Stevie Wonder. Daarvoor de Blue Diamonds, Have I Told You Lately uit 1961. Het nummer was dus een achte klassieker uit de American Standard nummers. Het was oorspronkelijk geschreven in 1943 door Stuart Hamblin en staat op het album The Greatest Hits van de Blue Diamonds. De file is weer behoorlijk lang in dit uur, zie ik. Johnny Ising met heerlijk Hollands liedje en de opvolger van Big City, Tol Hanze. Ze komen er allemaal aan, maar eerst de Venga Boys. En ditmaal hebben ze het over de Uncle from Jamaica.

Johnny Eising, een lekker Hollands liedje uit 2024. Nou, waar het niet over ging, dat was eigenlijk wel duidelijk, denk ik. Tol Hansen, achter de rode denneran van het album Moet Niet Zeuren, waar Big City ook op staat. Direct een super oude plaat van Johnny Lyon en een plaat van Antoon. En een Hollandse band die ook zeer veel succes kent momenteel, dat is Direct. En zij hebben het over Johnny.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: op een Amsterdamse terras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: Johnny Lyon, Sophietje, 1965 een plaat. Toen werden ze nog gemaakt op vinyl. Maar er werden toen de tijd, in 1965 dus, 100.000 van verkocht. Antoon, doe maar. Antoon, hij komt uit Roosendaal en is 24 jaar oud. En de geruchten gaan dat hij het goed kan vinden met een van de prinsessen van ons koninkhuis, de 20-jarige Alexia. De wachtende rij is iets aan het inkorten, maar de rij is nog behoorlijk lang. Dus we gaan snel verder met George Baker en Linda en de wekelijks terugkerende band, de Hollandse band, doe maar. En ditmaal met Smoor Verliefd.

De tijd dat we samen waren, was werkelijk een sprookje, ook voor mij. Maar je wist dat ik een avonturier was, en al ben ik ver van jou, ik zal je nooit vergeten. Vaarwel, en misschien.

Het nummer gaat over het zoeken naar een beter land. Waar je kunt leven zonder zorgen. Waar het water schoon is. En al je problemen en pijn kunt vergeten. Het is een droombeeld van vrede en geluk. Een heilige dag, oftewel een holiday. Jos Baker was dat. Linda met Johnny. Haar echte naam is Agnes Beuzekamp. Zij bereikte met deze plaat de tipparade in het jaar 1976. De band Sommelieu, hun eerste hit was Multicolor. En deze deed het ook goed in de lijst van de top 40. Echter, we hebben eerst nog een klassieker van de T-shirt. En There Goes Johnny with My Lady. En dat zongen ze in 1973.

De T-Set en hun There Goes Johnny With My Lady. De band had in Nederland succes met deze plaat, maar ook in België en zelfs in Turkije. Maar ik ga weer richting de klok van 10. Dat betekent weer bijna het einde van dit uur. En in elk geval fijn dat jij weer hebt geluisterd. En ik wens jou nog een fijne avond en voor direct lekker slapen en morgen gezond weer op. En ik heb nog 2 Hollandse platen voor u. Nick en Simon met Hoe Lang. En de laatste is van Theo Diepenbok. Oh darling. Ik zou zeggen, houdoe.

Gross. En de hits van nu.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
3: hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze samenwerking met Schouwburg Kuik biedt een programma met maatschappelijke thema's, waaronder vriendschap en verlies. De films worden van september 2026 tot april 2027 maandelijks vertoond op maandagmiddag om 13:30.
1: De 50ste editie van Daags naar de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: 9.
1: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het sleeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14.51 uur en naar verwachting tot ongeveer 17.45 uur duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze samenwerking met Schouwburg Kuik biedt een programma met maatschappelijke thema's, waaronder vriendschap en verlies. De films worden van september 2026 tot april 2027 maandelijks vertoond op maandagmiddag om 13.30 uur. De 50ste editie van Daags naar de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land.